0: Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Breda is gestart met een verduurzamingstraject voor de bedrijventerreinen De Krochten en De Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauwe kansenkaart die inzicht geeft in de vergroening en waterbeheer. Ondernemers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen, zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddy Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De 2 zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de 3e dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De SP-fractie, De SP-fractie in Breda stelt schriftelijke vragen aan het college over de zwemmogelijkheden in de stad. Volgens de partij zijn populaire buitenzwemplekken, zoals de Galderse Meren en openluchtzwembad Wolfslaar, op warme dagen vaak overvol. Ook is zwembad Sonsbeek de hele zomervakantie gesloten vanwege groot onderhoud. De SP wil weten of Breda voldoende betaalbare zwemlocaties heeft en of die eerlijk over de stad zijn verdeeld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over het aanspreken van vrouwen die topless zonnen bij de Galderse Meren. Volgens de SP zijn vrouwen door handhavers gewaarschuwd en werd daarbij gedreigd met een boete, terwijl een verbod op topless zonnen volgens de partij niet is vastgelegd in de APV. De SP wil daarom weten op welke juridische grondslag handhavers zich baseren en waarom vrouwen worden aangesproken als er geen duidelijk verbod bestaat. Breda is gestart met een verduurzamingstraject voor de bedrijven terreinen De Krochten en De Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauwe kansenkaart die inzicht geeft in de vergroening en waterbeheer. Ondernemers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen, zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddy Fürster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fürster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leidden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor

0: Meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ask yourself.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Breda is gestart met een verduurzamingstraject voor de bedrijventerreinen De Krochten en De Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauwe kansenkaart die inzicht geeft in de vergroening en waterbeheer. Ondernemers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen, zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. De SP-fractie in Breda stelt schriftelijke vragen aan het college over de zwemmogelijkheden in de stad. Volgens de partij zijn populaire buitenzwemplekken, zoals de Galderse Meren en openluchtzwembad Wolfslaar, op warme dagen vaak overvol. Ook is zwembad Sonsbeek de hele zomervakantie gesloten vanwege groot onderhoud. De SP wil weten of Breda voldoende betaalbare zwemlocaties heeft en of die eerlijk over de stad zijn verdeeld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over het aanspreken van vrouwen die topless zonnen bij de Galderse Meren. Volgens de SP zijn vrouwen door handhavers gewaarschuwd en werd daarbij gedreigd met een boete, terwijl een verbod op topless zonnen volgens de partij niet is vastgelegd in de APV. De SP wil daarom weten op welke juridische grondslag handhavers zich baseren en waarom vrouwen worden aangesproken als er geen duidelijk verbod bestaat. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Midnight.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte, is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Mijn man.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: No matter what, no matter what, you got.

0: sterkste.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Well, dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn
1: Mulder.
2: Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Fuster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fuster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het

0: ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden heb je al een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk en door omrijders tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder 11 kilometer file vanaf Breda Noord een 30 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Nieuwendijk en Gorinchem 6 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch-Os tussen Os en Paalgraven 3 kilometer. En 5 minuten op de A59 richting Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Breda is gestart met een verduurzamingstraject voor de bedrijven Terreinen de Krochten en de Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauwe kansenkaart die inzicht geeft in de vergroening en waterbeheer. Ondernemers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen, zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer file. En veel vertraging. En dat duurt waarschijnlijk nog 10 minuten eer dat de weg vrij is. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 7 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A59 Zonsdeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel 4 kilometer file. Op de A59 Den Bosch-Zonsdeel bij knooppunt Zonsdeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels 1 voor 1 herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
10: Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordeloos een half uur vertraging door de werkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 10 minuten bij afrit Oud-Beijerland. Kwartier op de A58 Breda-Eindhoven tussen Knoppen de Baars en Best. En 20 minuten op de N285 Breda-Klunder tussen Breda-Noord en Wagenberg. 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
12: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. De SP-fractie, De SP-fractie in Breda stelt schriftelijke vragen aan het college over de zwemmogelijkheden in de stad. Volgens de partij zijn populaire buitenzwemplekken, zoals de Galdense Meren en openluchtzwembad Wolfslaar, op warme dagen vaak overvol. Ook is zwembad Sonsbeek de hele zomervakantie gesloten vanwege groot onderhoud. De SP wil weten of Breda voldoende betaalbare zwemlocaties heeft en of die eerlijk over de stad zijn verdeeld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over het aanspreken van vrouwen die topless zonnen bij de Galdense Meren. Volgens de SP zijn vrouwen door handhavers gewaarschuwd en werd daarbij gedreigd met een boete, terwijl een verbod op topless zonnen volgens de partij niet is vastgelegd in de APV. De SP wil daarom weten op welke juridische grondslag handhavers zich baseren en waarom vrouwen worden aangesproken als er geen duidelijk verbod bestaat. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knoop het Del 21 kilometer langzaam rijden. De vertraging is meer dan een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file, 20 minuten erbij. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal ook 20 minuten vertraging en 13 kilometer file tussen Standaar buiten Knoop het Klaverpolder. De werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem duren voort. Bij Gorinchem is de weg dicht. Er staat ook 8 kilometer file vanaf de Keizersveerbrug. Op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Moergestel en West. En drie kwartier op de N322 Nieuwe Dijk-Zaltbommel. Ook weer door die werkzaamheden tussen Zuidigum en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Jos Duistra met het radio nieuws op Breda nu. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda nu.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nog steeds meer dan een half uur. In de file tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer. Ook door de werkzaamheden op de A27. Richting Gorkum en bij Gorkum staat 7 kilometer file. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Omrijders in de file tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 9 kilometer file. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Op de A58 staat van Tilburg naar Eindhoven 3 kilometer file bij Best. Een A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 5 kilometer file. En er staat een file op de N322 Nieuwe Dijkzaal-Bommel bij de A2 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Fuster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fuster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is nu iets meer dan 20 minuten. Dat is ook de vertraging op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knopert Gorkum 8 kilometer file. Kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Numansdorp en Afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier dus op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Baalwijk-Oost en Vlijmen 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

donde abriremos el corazón y lo llenaremos

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Uit cijfers van het hypotheekendatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De SP-fractie in Breda stelt schriftelijke vragen aan het college over de zwemmogelijkheden in de stad. Volgens de partij zijn populaire buitenzwemplekken, zoals de Galdense Meren en openluchtzwembad Wolfslaar, op warme dagen vaak overvol. Ook is zwembad Sonsbeek de hele zomervakantie gesloten vanwege groot onderhoud. De SP wil weten of Breda voldoende betaalbare zwemlocaties heeft en of die eerlijk over de stad zijn verdeeld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over het aanspreken van vrouwen die topless zonnen bij de Galdense Meren. Volgens de SP zijn vrouwen door handhavers gewaarschuwd en werd daarbij gedreigd met een boete, terwijl een verbod op topless zonnen volgens de partij niet is vastgelegd in de APV. De SP wil daarom weten op welke juridische grondslag handhavers zich baseren en waarom vrouwen worden aangesproken als er geen duidelijk verbod bestaat. Breda is gestart met een verduurzamingstraject voor de bedrijven Terreinen de Krochten en de Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauwe kansenkaart die inzicht geeft in de vergroening en waterbeheer. Ondernemers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen, zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor 2 keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
13: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leidden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Breda is gestart met een verduurzamingstraject voor de bedrijven terreinen De Krochten en De Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauwe kansenkaart die inzicht geeft in de vergroening en waterbeheer. Ondernemers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen, zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 nog steeds Den Bosch-Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Door werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. Een drie kwartier is de vertraging door een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De linkerrijstrook bij Oorschot is dicht. 10 kilometer file vanaf knooppunt De Baars. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. De Bredase SP-fractie vraagt zich af waar je in Breda nog topless kunt zonnen. De partij stelde daarover vragen aan het college naar aanleiding van een groepje vrouwen dat is aangesproken bij de Galderse Meren. Volgens de SP lagen vrouwen daar topless te zonnen toen zij werden benaderd door handhavers. Volgens deze handhavers zou het niet toegestaan zijn om topless te zonnen en dreigde volgens de partij daarbij om een boete uit te delen. De fractie wil onder andere van het Bredase college weten op welke juridische basis de handhavers het verbod op topless zonnen baseren. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A2 nog steeds Den Bosch-Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Door werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. En 3 kwartier is de vertraging door een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De linkerrijstrook bij Oorschot is dicht. 10 kilometer file vanaf knooppunt De Baars. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïnse miljardair. Hij en 2 familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïnse media melden dat 2 verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A2 nog steeds Den Bosch-Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Door werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. En drie kwartier is de vertraging door een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De linkerrijstrook bij Oorschot is dicht. 10 kilometer file vanaf knooppunt De Baars. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libich aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libich werden door het Hof verworpen. Libich is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libich werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De Bredase SP-fractie vraagt zich af waar je in Breda nog topless kunt zonnen. De partij stelde daarover vragen aan het college naar aanleiding van een groepje vrouwen dat is aangesproken bij de Galderse Meren. Volgens de SP lagen vrouwen daar topless te zonnen toen zij werden benaderd door handhavers. Volgens deze handhavers zou het niet toegestaan zijn om topless te zonnen en dreigde volgens de partij daarbij om een boete uit te delen. De fractie wil onder andere van het Bredase College weten op welke juridische basis de handhavers het verbod op topless zonnen baseren. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Auto of de fiets, of je alles of niets. Of je nou nu of straks, of je even op me wacht. Of je dichtbij of ver weg, of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt, of je zwijgen spreekt. Of een glas erbij, en dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou ziek of oud.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: of de verdachten tot dezelfde groep behoren.
1: De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan al heel wat files in het zuiden van het land, 150 kilometer in totaal. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. De A2 Utrecht richting Den Bosch, daar is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder kun je er 15 minuten bij rekenen. En tot slot de A27 richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens één persoon gewond. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 30 minuten vertraging op de A17 richting Dordrecht door een ongeluk tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is er dicht. De A27 richting Gorkum, daar door wegwerkzaamheden tussen Hank en knooppunt Gorkum, 25 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht, want er is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27, 20 minuten extra. En de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen knooppunt Waterdorp en Moergestel, doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Flinke vertraging in het zuiden van het land. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Er is meer verkeer op de A2 vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg betekent dat een vertraging van 30 minuten. De A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. De A27 richting Gorinchem vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem 20 minuten extra. De A50 Eindhoven richting Os tussen Zonnebreugel en Veghel Noord 20 minuten vertraging. Tot slot nog de meeste vertraging op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Tussen Zeggen en afrit Wouwse Plantage doe je er een uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Ik wil alles.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens één persoon gewond. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten.

0: 40 minuten vertraging. En ook op de A2 richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg 45 minuten extra. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Roosendaal-Borgwerf en knooppunt De Stok. 25 minuten vertraging door een ongeluk. En door datzelfde ongeluk is de A58 richting Breda dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok. Omrijden kan via Oosterhout over de A4 en de A59 om 50 minuten vertraging te voorkomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog altijd 200 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 richting Utrecht. Daar is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Dat betekent tussen Afrit Den Bosch West en Waardenburg dat je er 35 minuten langer over doet. Ook op de A16 is het druk richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug, 20 minuten vertraging. De A17 richting Roosendaal, want bij knooppunt De Stop is een ongeluk gebeurd. Het zorgt voor 30 minuten vertraging en daarom is ook de weg afgesloten op de A58 richting Breda. Bij knooppunt De Stop is de weg dicht en omrijden kan eventueel via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. Dan nog de A50, Eindhoven richting Os, tussen Son en Breugel en Veghel Noord doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: supermarkt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de wegen in het zuiden is het nog erg druk op de A2 richting Utrecht vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg betekent dat 35 minuten vertraging. De A27 dan, richting Gorkum. Ik noemde het al even, bij knooppunt Gorkum zijn ze bezig aan de weg. Daarom 15 minuten extra. En nog een wegafsluiting, de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok door een ongeluk. Omrijden dat kan via 7 Bergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 30 kilometer file in de regio. Dat merk je op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is daar meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A27. Reken hier op 35 minuten vertraging. De A29 richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein doe je er 10 minuten langer over. En dan nog een wegafsluiting, de A58 Berg op Zoom richting Breda. Die is dicht bij knooppunt De Stok door een ongeluk. Reken hier op een uur vertraging. Je kunt wel omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens 1 persoon gewond. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen 2 groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonk-Sfeer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 30 kilometer file in de regio. Dat merk je op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is daar meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A27. Reken hier op 35 minuten vertraging. De A29 richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein doe je er 10 minuten langer over. En dan nog een wegafsluiting, de A58 Berg op Zoom richting Breda. Die is dicht bij knooppunt De Stok door een ongeluk. Reken hier op een uur vertraging. Je kunt wel omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij...

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara, moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Goedenavond allemaal. Welkom bij de Real Country Revival. Ik ben Charlie Hicks. Ik kom uit Amerika, uit Arizona. Mark Voon in Breda. En mijn Nederlands is heel slecht. In case you're a first-time listener, the Real Country Revival, or RCR for short, is 2 hours of what I consider to be the best alternative, outlaw, and classic country music you're gonna hear anywhere. So sit back, relax, and welcome to the show. We got a bunch of post-concert psyching country coming up for you in just a bit. I had a jam-packed concert calendar last week. Shows on Monday, Tuesday, Friday. Ton of fun. Little exhausting. But yeah, wouldn't trade it for anything in the world. Love that live music. Gonna get started with some new music from Silverada. They've got a new album coming out in the not-so-distant future, and they just released another single off it. It's called Drag, and it's kicking off the Real Country Revival. Right here on Real Country Revival Radio.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Wences Dix met het radionieuws op Breda Nu. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79e minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Welcome back. It's hour number 2 of the Real Country Revival. Gonna kick off this hour of the show with some, for lack of a better term, rockabilly sounding tunes. Starting with Wayne the Train Hancock. Song about Miller, which is a beer not available in Europe, American beer, Miller High Life, Miller Light, Miller Beer, Jack, which is available over here, Jack Daniels, of course, and Mad Dog, or Mad Dog 2020, which I also don't believe is available over here. It's a fortified wine. It's like a strong wine. They do have stuff very similar to MD 2020 over here, but I don't think they have the official Mad Dog. But this is a song about Miller, Jack, and Mad Dog, and basically how it can ruin your life, especially if you put all three together. It's the real country revival.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Seit 2000.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens één persoon gewond. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: En programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: summertime.
1: Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa.
2: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
3: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
2: Breda nu, wens je een fijne zomer. Ja,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens 1 persoon gewond. Volgens de politie ontstond de ruzie tussen 2 groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die 1 voor 1 aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: the unknown.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens één persoon gewond. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Etten-Leur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
10: Olá, olá.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam over het HSL-traject is dinsdagochtend weer hervat. Sinds maandag 29 juni reden er geen treinen meer nadat een brand in een kabelgoot voor grote schade zorgde. ProRail werkte tot diep in de nacht van maandag aan het herstel. Na succesvolle tests konden de eerste treinen rond 5 uur 's ochtends weer rijden. Eerder werd nog verwacht dat de problemen sneller opgelost zouden zijn, maar de schade bleek groter dan gedacht. De brand is ontstaan door een knik in een voedingskabel van de bovenleiding. In de getroffen kabelgoot liggen ongeveer 200 kabels die onder meer wissels en seinen aansturen. De reparatie was volgens ProRail complex. Veel kabels bevatten tientallen kleine aders die één voor één aan elkaar moesten worden gelast. Bovendien waren labels verbrand, waardoor het extra moeilijk was om de juiste verbindingen te herstellen. De politie heeft dinsdag 10 mannen aangehouden na de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Tijdens het incident vlogen glazen, kaarsen, asbakken en terrasmeubilair door de lucht. Daarbij raakte minstens één persoon gewond. Volgens de politie ontstond de ruzie tussen twee groepen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest in Breda, terwijl de andere groep op kroegentocht was. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werden meerdere mensen mishandeld. Na enkele minuten kwam de vechtpartij tot een einde en gingen beide groepen weer uit elkaar. Op de Grote Markt bleef een ravage achter van omvergeworpen tafels, stoelen en kapotte glazen en borden. De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. 8 van hen komen uit Breda, 1 uit Teleur en 1 uit Raamsdonksveer. De politie kon dinsdagmiddag niet aangeven of de verdachten tot dezelfde groep behoren. De brandweer rukte maandag uit voor een brand op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Op een balkon aan de achterzijde van een woning was door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De brandweer zette groot in met 3 voertuigen en ook de politie was ter plaatse om de straat af te zetten. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis